0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, Vrystaatse moordsyfer daal, brandstofpryse styg reg oor Suid-Afrika en solidariteit vra vir insette van spesialiste by Denel. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Vrystaatse polisie het 'n afname van 16,1% in moorde gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar aangeteken. Die provinsie wat vol driehoekgebiede soos Sasselburg insluit, het 156 moorde tussen April en Junie aangeteken, vergeleke met 186 gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Roof met verswarende omstandighede het met 9,3% gedaal, terwyl drietallige misdade met 23,3% gedaal het. Poging tot moord het egter skerp toegeneem met 72,5% en 678 aangetekende gevalle. Provinsiale polisiebestuur sê dat hulle hulpbronne en operasies sal fokus op die aanspreek van ernstige geweldsmisdaad. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig dat hierdie maand se brandstofprysverhogings nou in werking is. Volgens die departement het petrolpryse met R1,34 per liter gestyg. Dieselpryse het ook met tussen R2,94 en R3,15 per liter gestyg, afhangende van die graad. Die departement se Leratun Soko sê hoër internasionale ru-olie en petroleumproduktpryse het tot die stygings bygedra.
4: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
3: Die vakbond Solidariteit sê spesialiste en geskoelde werknemers by Denel se Pretoria Metal Pressings, PMP, moet 'n betekenisvolle stem hê voordat besluite oor die onderneming se toekoms geneem word. Die vakbond sê in 'n verklaring dit verwelkom die moontlikheid van private investering en sê PMP het nuwe tegnologie, kundigheid, marktoegang en 'n volhoubare bedryfsmodel nodig na jare van finansiële en bedryfsprobleme. Solidariteit het Denel oor beleggers belangstelling en konsultasie

0: En dan zijn hier groepen 6, Ariana, Venus in As Ek Liefes. Barry White is ook daar geweest. You're the first, the last, my everything. Ja, daar zijn dus 906 FM Stereo. Onthou om het draai te maken op ons webblad, wat 906 FM Stereo is. En dan is daar natuurlijk ook, kan je het draai gaan maken in... Dit is nou op Google Play Store, as jy nou die VCR TV 90.6 TV wil aflaai. Dis twee toeps wat jy kan aflaai en prachtige video's en goed wat jy kan sien daar so en nog 'n hele klompie ander interessanthede ook daar so. So gemaak gerus 'n draai op Google Play Store, VCR TV 90.6 TV. En dit is natuurlijk, jy kan dit op jou Android phone en natuurlijk ook op die Android TV box kan jy dit ook natuurlijk download en ja, en dan gaan jy maar sien wat aangaan. Nie net in die atelier nie, maar ja, baie van die muziekvideo's en alles is beskikbaar op die twee toeps. Gemaak gerus 'n draai daar. Ons webblad weer is 906fmstereo.com.
1: Welcome to ONS Print. How can I help?
2: I'd like business cards printed. Do you do that?
1: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
2: Impressive! What else?
1: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
3: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
4: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.

Jakkals Vibes, jy moet het weet, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met Marno, soos bezig met jou liriek raai, speeliekie, geef jou nog een keer die liriek, en so 10 voor 8 maak ek die wenner bekend. Jy is diesel dier my are, jy is weerlig in my bloed, verlief op jou hartse sonsak, op jou plaas stoep, jy is die eerste koue bier na een lang dag by die werk, dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms sommer sterk. Wat is hy liekies naam, wie sing hy liekie? 0623445545, vanafste vingers, wen die kroon, ek soek jou naam, kunstenaars naam, en die liekie se naam, so bykie Willem Botha en Wenzel, wat op pad is, en dan maak ek die wenner bekend.

0: is Wenzel met verseker beter net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van jou liriekraai speletjie. Een boodskap ingekry so van een naamloos af. Gerard Stein, Liesel Pieter, Sterre, ja jy is helemaal reg. Net jammer, daar is nie een naam by nie. Maar die vannagste vingers vanavond was gewees James. Naam sê James, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe. Dan kyk ons wie om van jou kop kan afhaal. Dit is Liesel Pieter saam met Gerard Stein. Sterre, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM Stereo.
1: Jy is diesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.

Anja de Plessis met Hakka Hanna, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aan tussen 7 en 9, saam met Marno. Ek speel vir jou raai liekie weer, dit is vir Musiek Flink Dink. Wat is hierdie liekie se naam? Wie sing hierdie liekie? 062 344 5545.

Hallo met Daidi net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van Musiek Flink Dink. Ons kyk na van die WhatsApps wat ingekom het op 0623445545. Ina Nance, jou weer eerste soen, jy is helemaal reg met hom. Michael Botma, jou weer eerste soen, yes, jy het hom helemaal reg. Marina Nance, jy het hom ook reg. Chantel, jou weer eerste soen, yes, jy het hom reg. En die vinnigste vingers was James gewees. James, jy wen hy kroon. Tot en met volgende week toe, en kyk ons wie om van jou kop kan afhaal. Dit is natuurlijk Liesel Pieters met jou weer eerste soen.

0: closed. Yes, and
1: kraai je goed, want don't stay moed. Nog een stop maak. Luister hier, dat is geen manier dat jij.
0: Hoe jij die misschien kan beleef. Dit is net zo voor half. En dit is tijd voor jou late night rewind. Ik heb gezegd. Van die liekie, as jy hom reg kan raai. Onthou, jy kan op my stuur op 062545. Hou jy oor gespits en jou fone reg, want hier is hy.